Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico mag ik ngerungokaken RRI Malang. Goed, goed, goed.

0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico mag ik ngerungo kakken RRI Malang.
1: Goed, goed, goed.